0: 10 voor het vies bevelen.
1: Positive just west of 0.
0: Copy, just west of